0: So van bese meto nyumi di ahe wenim. Leke leke leke don don. Leke leke leke don. So van mi kwa mi wusu watu nyumi da.
1: Who was studio?
0: Ah leke don.